daar strak ik met mijn mail. Ook hij komt koeks maar weg. Heb al snel alles gezien. Tennis slaven en hazen. Slaven met offene ogen, maar ze zien niks. Gleich in de diepe. Boom.